Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

when something so near and dear to life explodes.

0: KBC Radio.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalert en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws. We are-

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Dieter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren, gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Dit is Dieter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A58 in Brabant van Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Tilburg en Best. En op de A1 in het midden van het land is het druk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier.
6: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Beleef de 7.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgestoten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten.

0: KBC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Dieter Haar, de hoofdpunten van het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2... In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
6: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.

0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Dikter Haak met het Radio Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter. Het drukste moment van de spits is geweest. Op een aantal wegen staat het nog vast. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De afrit is dicht. Keren kan bij af- en oprit Alblasserdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bij Rotterdam Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle.

0: Jouw hits. Jouw station. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com.
1: Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je kracht...
5: Dit is Dick Verhaert met de hoofdpunten van het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%. Bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Stad en al de Oekraïense autoriteiten. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%. Bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Gisteravond is de protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Denkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, er staat nog zo'n 200 kilometer. Het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt onderweg is de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de afrit dicht, net als de rechterrijstrook. Vertraging is 20 minuten. Keren kan bij Alblasserdam. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een brug in Zwolle.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhouden.
3: 90. Je weet wel van de schoenen die zo geweldig lopen. Zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op Perium.
7: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu heel snel korter, de meeste zijn al opgelost. Het verkeer kan wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt is de N220 in het Westland. Die is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Schravenzande door een ongeluk. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle 10 minuten in de file. Komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En op de A27 sta je nog 10 minuten vast van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Het is ook nog druk in het westen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is daar nog een kwartier. Miami Go! Music. In the news.

We trapten af vandaag met Sailor en Girls, Girls, Girls. Lekkere muziek uit de jaren 70. En volgens mij, maar ik weet het niet zeker, zoek het op, is het ooit nog een treiterschijf geweest bij Radio Noordzee Internationaal. En daarna hadden we Bruce Springsteen met Glory Days. Die is net voorbij. Jaren 80 liedje. Zo zoet, al die gouden hits van de zeezenders in ons zoute uur. Elke dag op de middengolf en via de stream te beluisteren. Met vandaag steeds meer post voor de DJ's aan boord. Ja, die ijdele disjockeys. Nou, dat verhaal komt verderop. Nu eerst Kent Heath en Going Up the Country.

Sam Cooke was dat met een liedje over de Chain Gang. Ja, dat ging over gevangenen die dan mensonterend aan een ketting aan het werk waren. Ja, zo was dat in die tijd. 7 dagen in de week, 24 uur per dag, KBC Radio. En je luistert nu naar het Zoute Uur.

0: meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac.
5: De mini halsketting en de of zilver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Peter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. Gisteravond is de protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alleen nog korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 5 minuten. In het Westland is de N220 dicht tussen Schravenzande en Westerlee. Dat komt door een ongeluk.
2: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491. Miami Go!

0: van Amstel.
1: Te gek.
2: Als aftrap van het tweede deel van het Zoute Uur hadden we Fransman Jacques Dutronc met Il est 5 heures, Paris, c'est veille. 5 uur, Parijs staat op. Ja, dat is toch aardig vroeg. Maar je ziet inderdaad in al die grote steden al dan mensen druk op straat zijn naar hun werk. Of ze komen net uit de kroeg, dat kan natuurlijk ook. Hier is John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
3: On the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. KBC. En dan nu KBC's Retro Top 3. Oh.

0: geld nodig? Geen nood. Vola is er voor geld.
1: Vraag uw assurantieadviseur even naar Vola.
0: Voor geld.
2: Vola, voor geld.
3: Geniet van KBC's Retro Top 3.

Steeds meer post van luisteraars kwam er in 1974 aan boord van Radio Noordzee's Mebo 2. Het werd steeds duidelijker dat het einde naderde voor de buitengaatse stations Veronica en Radio Noordzee Internationaal, Radio Noordzee International en auf Deutsch Radio Noordzee Internationaal. Ook volgens de luistercijfers nam de populariteit van de offshore stations alleen maar toe.

0: hoorden we daar Message to You, Rudy, van de specials uit de jaren 80. Jazeker, dat hoorden we. KBC Radio op de Middengolf, AM en via de stream te beluisteren. Ik hoepel op, ik verdwijn uit de studio, maar blijf bij ons.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Dick van Hark met het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Hugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukte hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Het verkeer moet wel rekening houden met regenbuien. En op de A12, daar staat wel file van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de grens, door controles. De vertraging is 10 minuten.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 891. Onderweg met Bob van Beten.

grote ballenplaat. Zo werd het ook betiteld op de radio. Ik was net aan het begin van mijn radiostart, zeg maar, als presentator, DJ. En ik hoorde dat ook van anderen. Dus een lekkere ballenplaat, dus dat nam ik ook gelijk over. En ook mijn eerste in februari 1981 schoolklasseavond met de apparatuur. Een deel van mijn vader, een deel van mezelf. Maakte ik dan inderdaad het mogelijk om die eerste klasavond te doen. En deze lag op de platenspeler, op de Dual 1224 platenspeler. Ma quale idea van Pino Danzio. Ik weet niet meer hoe ik eraan kwam. Ik denk dat iemand hem mee had genomen. Want ik had zelf alleen maar cassettebandjes. En mijn Beatles-singeltjes van mijn ouders en de Everly Brothers en zo. Was wel een leuke tijd trouwens. Goed, we gingen even 45 jaar terug in de tijd met Pino. Pino Danzio, ma quale idea. Heb je ook een idea? Laat het even weten aan Van Beta. Dat kan via Messenger, Bob van Beta, bob@kbcradio.nl. Mensen, het is alweer 2 juni. Och, ik heb een heerlijke espresso hier staan als je er ook zin in hebt. Of een doppio, doe je een dubbele espresso, vind ik ook prima. Of je wilt een cappuccino of gewoon een lekkere zwarte versgemalen bonenkoffie. Kan allemaal. Met één druk op de knop. Je hoeft alleen maar je raampje open te draaien als je het mij hebt laten weten aan Van Beter. Via Messenger of Bob van Beter of je een bakje koffie wilt. Zo, nou heb ik de zin weer afgemaakt. Een berichtje uit Norge vandaan, uit Noorwegen van Gerbert Brouwer. Ga je zo meteen horen. Goedemorgen Gerbert. Hij is niet de enige die zich al heeft gemeld via mail bob@kbcradio.nl. Nog veel meer mailtjes. Ja, niet te vergeten, ook in Messenger natuurlijk heel veel al. Nog even terugkomend zometeen. En ik hoop dat hij zich vandaag gaat melden op Jeroen Schild. Die vrijdagmiddag na de uitzending een beetje een verklaring stuurde. Dat hij zwaar toegetakeld was. En dus de uitzending verder niet meer kon horen. Ik krijg nu een duimpje van hem. Dat is goed. Hij is erbij. Dat is gezellig. Ik denk nog vanaf thuis. Maar dat hoor ik helemaal even. Maar Jeroen werd flink geramd met de vrachtwagen. Zelf mankeert hij. Of mankeerde hij al van niks. Hij zei, ik ben even aan het laden. Oké, dat is goed. Ik ben laden. Dat is goed. Dat was een ander trouwens. Dit is Jeroen. Kalmaan, ik doe wel even een duimpje terug. Ja, zo gaat de interactie verder natuurlijk. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Jos is erbij. Joop heeft zich gemeld. Combi 1. Edwin van Tielbeke, Jan Grinwis, Evers. Ook weer vandaag. Jeroen Schild. Ja, die had ik net gezegd. Jeroen Aviateur, nog niet de koekjesman. Luc de MRC Mossel en de tuinman heeft zich ook gemeld. En wat hij aan het doen is, je gaat het meemaken bij KBC. Gezellig dat je er bent. Dinsdag vandaag, alles ligt nog open. Ultieme weekendplaten in gedachten, maar zeker nog een Bob de Blob of aansluit op de muzikale ketting voor vandaag. Ik kom er zo meteen uitgebreid op terug.

0: Guus met een G. Een zachte G. Maar wel een goede G. Guus Meeuwis. Op KBC. Met een K. En een C trouwens ook. Onderweg.
1: Goedemorgen.
0: Feestje vandaag. Als ik naar buiten kijk, vind ik het ook een feestje. Ik hou van alle weersomstandigheden. Het wordt donkerder en donkerder. Ik hou daarvan. Ja, het is toch beginnen te regenen ergens. Ik krijg hier berichten binnen. Bij de koude voes is ook zo. Dat wil zeggen, Egon Sky laat dat even weten. Merde! Toch vochtig geworden. Tijdens het laden. Maar net geladen voor Noord-Frankrijk. Intervoort is douchegebied. Is een doelgebied zal dat moeten zijn. En gelijk even een verkeersmelding van Peter. Dat komt er meteen achteraan. Afrit Intervoort A2 richting Eindhoven is afgesloten. Er is een tractor stilgevallen op de kruising. Ja, dat is niet handig. Maar ja, dat zul je altijd zien natuurlijk. Ik heb dat ook een keer gehad met afrijden. Dat ik, nee, niet met afrijden, met autorijles. Nou, dat is 42 jaar geleden zo ongeveer. Echt waar, ja, echt waar. Sloeg mijn motor ook af. Gewoon tijdens een les. Ja, en als er net de politie langskomt, heb je gelijk de pop aan het dansen. Dat is een apart verhaal. Heb ik geloof ik wel eens gezegd. Ga ik het niet over hebben. Het is mijn verhaal niet. Peter, dank je wel voor het doorgeven. Zie je ook iets onderweg waarvan je denkt, dat moet een ander ook even weten. VK als eerste in je bericht of in het onderwerp VK, de afkorting van verkeer. Niet verkeerd, maar verkeer. Afrit Intervoort A2 richting Eindhoven, de gekste. Afgesloten, tractor stilgevallen. Peter, sterkte in de. Nou ja, je hebt eruit de wisselzamen, dat scheelt in elk geval. De winnetoe, Gerrit is er ook bij. Dat is hartstikke fijn, Gerrit. Even kijken. Geen NL'ers, doen we vandaag een duimpje van mij terug. Oké. BB, Bart Bartels, zegt goedemorgen, Bob. En alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo, gisteren gemist, doordat het een beetje tegen zat met lossen. Ja, dat heb je van die dagen, van die momenten. Even kloten natuurlijk, maar het is niet anders. Je bent er nu bij. De pomp van de klant doet het namelijk nu wel. Al duurt het 1,5 uur. Ik sta te lossen in de botlek. Doe maar koffie met melk. Geen suiker, koffie met melk. Ik zou zeggen, allemaal een fijne werkdag en misschien tot morgen weer. Bart Baaltje, als er voor de rest niks tegen zit, dan zou ik zeggen, intekenen maar. Tekenen bij het kruis.

0: Huisje. De tuinman is lekker bezig. Dat wil zeggen, goedemorgen, ik zit in mijn tuinkamer. Nou, als je dit uitzicht hebt, dan wil je nooit meer verhuizen. Geweldige uitzicht. Nou, de tuinkamer, je mag het zo wel noemen. Want op mijn laptop aan het rondkijken voor de vakantie bij Annecy. Want dan gaan de tuinman en de tuinvrouw naartoe. Ach, het is toch klote weer vandaag. Ja. Oh, en feliciteer even mijn dochter Angelique. Zal ik dat doen? Ze is jarig vandaag. Hey, van harte natuurlijk. Natuurlijk.
1: Gefeliciteerd.
0: Angelique is 38 geworden. Hey, Martin, ik weet nog wel dat ze 18 werd. Bij wijze van spreken, hè? Ik bedoel, we kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Dus zoiets, hè? Hahaha. 38, ju, zeg. Ik word ook ouder, zegt Martin. Ja, ik heb er heel last van. Natuurlijk wel. Ja, ik ben ook 60, Martin. Dus, nou ja. Hey, de laptop op tafel. Ik zie de foto. En met name de tuinkamer. Het uitzicht is echt geweldig. Echt. Groetjes aan je tuinvrouw natuurlijk. Aan Rudy. Nou, dan nog eens even kijken. Hoe is het met Edwin van Tielbeke? Bob, present. Ik ben onderweg naar Saint-Florence. Net voor La Roche-sur-Yon. Groeten vanuit een druk en zeiknat Parijs. We gaan niet allemaal zitten zeiken over het weer, hè? Heerlijk hoor, het natte weer. Maar kloot als je onderweg bent natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Combi 1 heeft een duimpje gestuurd. Dan doe ik een duimpje terug. Dat geldt ook voor Jan, Gimbis, ook een duim van mij. Evers, vandaag zal ik je niet te veel op de proef stellen door dingen te vragen aan je. Want dat was gisteren een beetje te veel, hè, voor je. Haha, fijn dat je er bent. Ook een duimpje van mij krijg jij, Evers. Joop, zei de laan. Bob, alle luisteraars onderweg. Ik ben er weer bij. Ik ben weer onderweg met een rondje België. Straks even lossen in Kluisbergen en laden in IJsselmond voor Drachten. Doe mij maar eens even een lekker bakje koffie. En straks een tosti hamkaas als het kan. Fijne uitzending. Joop van Zijderland, dat gaan we meteen even voor je regelen, hoor. Gisteren liet ik hem horen. Ik doe het nog een keer. Ik vind het gewoon zo'n lekker plaatje van de Amerikaanse countryzanger Luke Combs. Sleepless in a Hotel Room. Dit is onderweg. Dit is KBC.

Sterre de Hart van de ANWB. In Duitsland is het woensdag 3 juni extra druk op de weg. De katholieke feestdag van Leichnam, Sacramentsdag, is in veel deelstaten een vrije dag. Veel Duitsers trekken ervoor een extra lang weekend op uit. De meeste files staan op de wegen naar de Oostzeekust, Nederland en richting Oostenrijk. Zaterdag 6 en zondag 7 juni zorgt terugkerend vakantieverkeer voor files. In Duitsland is de A7 Hamburg richting Hannover door werkzaamheden langdurig afgesloten tussen knooppunt Maschen en knooppunt Horst. Dat duurt tot 17 juli. In het zuiden van Duitsland is grote kans op vertraging door filevorming op de A93 Rosenheim richting Kufstein. Bij de Oostenrijkse grens wordt het vrachtverkeer namelijk gedoseerd doorgelaten om files op de Oostenrijkse A12 te voorkomen. Dat is deze week het geval op maandag en vrijdag en ook volgende week maandag 8 juni. In België is de A12 Brussel richting Antwerpen dicht, net ten zuiden van Antwerpen bij de Rupeltunnel. De afsluiting is elke nacht, steeds tussen 8 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend. Dat duurt tot dinsdag 9 juni. In Zwitserland gaat de A2 Basel-Chiasso vanaf maandag 8 juni in beide richtingen dicht door werkzaamheden bij de Gotthardtunnel. De afsluitingen zijn steeds van maandag tot vrijdag, van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Dat duurt tot 26 juni. In Oostenrijk zijn op de A14 Lindau-Bregenz werkzaamheden bij de Pfändertunnel. Steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend wordt het verkeer via één tunnelbuis geleid. Dat duurt tot eind oktober.

0: Zoals wel vaker bij rockbands, ook wel hard rock, hebben ze prachtige ballads of wat minder stevige muziek. En dan komt dat zo in zo'n hitparade terecht, zoals dit van een flink aantal jaar geleden. Snow Patrol uit Noord-Ierland, Schotland, alternatieve rockband. Ik vind het fijne muziek, ik weet niet wat jij vindt. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Ik vind het heel erg belangrijk, weet wat jij vindt. Natuurlijk, onderweg op KBC. Laat maar weten dan van beter. Zometeen het weer en het nieuws uit Nederland. En ja, ik schijn een keer geroepen te hebben dat ik mijn baard heb laten staan. Dat ik gewoon geen tijd had om te scheren. Maar mijn vriendin zegt, laat me even staan, joh. Maakt niet uit, het is toch radio. Oké. Dus dat vrijdagavond heb ik voor het laatst geschoren. Dus ik denk, nou ja, laat maar gaan. Maar vanmorgen kriebelde het toch wat meer dan gisteren en eergisteren. Maar goed, oké, het is niet anders. Een baard tijdens de 5 o'clock show, want bij Harry is het 5 uur 's middags in Brisbane. Daarna de good evening Harry, of is het al 6 uur inmiddels? Ik hou dat even helemaal niet meer bij, moet ik je zeggen. Maar fijn dat je er bent, Harry. Right, said Fred, and I'm too sexy for my love, too sexy for my shirt en zo. Met een baard, nou, maar een 5 o'clock shallow, dat is de lichte, donkere stoppels die aan het einde van de dag op het gezicht van een man verschijnen nadat hij zich 's morgens geschoren heeft. Dat is wat ik een beetje heb dus eigenlijk. Alleen nu is het gewoon 3-4 dagen al intussen, Harry. Ik voel me een beetje ongemakkelijk daardoor. Ik wil het er ook maar niet over hebben. Maar aan de andere kant, als je levenspartner je vriendin dat leuk vindt, dan laat je toch een keertje staan. Dus ik moet er maar een keer voor gaan. Maakt mij wat uit. Scheelbalk weer scheren. En ik heb wel lekker gedoucht gisteravond. Heerlijk. Oké, dat terzijde. Erik van Diepenburg. Erik is erbij van het Haarlem. En oh ja, een berichtje uit Norge van Gerbert Brouwer. Weet je, ik neem daar zo lekker even de tijd voor na 10:30. In de tweede half uur van het eerste uur onderweg op KBC. Jos heeft een stickertje gestuurd. Dat is een duimpje en een zwaaipoppetje. Je krijgt van mij meteen een duimpje terug. Oh, nog iets van een geluidje of een filmpje erbij. Dan kan ik niet helemaal zien wat dat is. Jeroen van Rode, aviateur, zorgt voor de koekjes bij de koffie. Goed dat je er bent, Jeroen van Rode. Gezellig. Ja, en nog veel meer post van Luc Segers ook onder andere. En André Wassenaar. André is er ook weer bij. Hoor je ook zo meteen onderweg hier op KBC Radio. Zei ik 10:30? 11:30 bedoelde ik. Ik loop een klein beetje uit het schema.
1: Radio Capabici.
2: Capabici.
1: Bon van Bieten onderweg.
0: Mensen, goedemorgen.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
0: Tot zo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Dieter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jitte is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet. En dat was bij de start nog 37%. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar er staan wel files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo, de A7 vanuit Groningen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging tussen Zevenaar en de grens 25 minuten.

0: vrije vertaling, maar ik denk die kan best, hè. Onderweg op KBC, hoe dan het van Tavares. Zit even te denken, welk jaar zou het zijn? Af en toe, als ik het niet uit mijn hoofd weet, dan wil ik het meteen even nakijken. Ja, ik was iets later, want ik was voor mezelf even koffie aan het regelen. Dus, oh, de groeten van de kantinejuf, die is binnen. Je kunt tosties bestellen, kan altijd, maar ik weet zeker dat ze er is nu. Ze is een etage lager dan dat ik met de studio zit, dus op de BG, zeg maar, op de begane grond. Kun je bij juffrouw Corrie wat bestellen via mij, Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik heb gelijk even koffie beneden gehaald, die smaakt niet anders, moet ik je zeggen. Maar ik vermeld het toch even. Tosties via haar, via mij beter gezegd, gaan bij haar het kantineruikje uit. Zo naar je cabine. Zo doen we dat. Van de kantine naar je cabine. Zo. Leuk om er een AI-liedje van te maken, Freek. En dan moet Korte Golf een keer vervangen worden door AM, denk ik. En nou ja, voor de rest, ik heb er geen commentaar op. Ik vond het ontzettend leuk om 11-1 te horen gisteren. En hoe is het met Freek trouwens vandaag? Nou, weet ik niet. Gisteren liet hij dan van na een lange dag werken met een fotootje weten dat hij heerlijk aan het dessert zat. Ja, zo'n dessert, als je dat elke dag eet, dan kom je de deur niet meer uit zometeen. Dat wil zeggen, van het restaurant waar je aan het eten bent. Helemaal voor elkaar. Trouwens, Rauw en Ruud niet, maar Ruud van der Zee, die is er wel bij, van Mammoth Road Cargo. Dat wil zeggen, hij stuurde vanmorgen om 13 minuten voor 5:30. Toen zat ik in de auto onderweg naar Utrecht. Een berichtje dat hij in de nachtvaart zit. Dus ja, ik slaap als jij het leest en ik hoop dat je een beetje stil wil doen voor mij. Tuurlijk, Ruud, doen we. Echt een ACDC zometeen op de radio. Even Ruud wakker schudden, even geintje. De MRC-mossel is erbij, Luc. Morgen, Bob. Even uitslapen, vanmiddag laden en dan wederom de nacht in. Net als je collega Ruuters. En graag koffie als het kan. Ja, weet je toch? Kees Diepens diept geen berichtje uit, want degelijk een kort berichtje middels een duim. Hij is goed aan het werk. Lekker doorgaan, Kees. Goed dat je er bent en gezellig ook. Nou, Dre Wassenaar gaan we zo meteen beluisteren. Nu? Nee, nu? Nee, Dre, even wachten.
1: Morgen, Bob, naar de luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Nou, zeg maar dan.
1: Nou, gisteren met Sander bij de krokodil staan. Dat is ook weer gezellig.
0: En ja, en Krommenie.
1: Vanmorgen gespoeld in Amsterdam. Ook geladen in Amsterdam voor Wielsbeken. Nou, stak in Dinteloord, heb ik net even gedoucht. En dan ga ik even, richting Wielsbeken. Dan ben ik dan na de middag een keer. Dus ik kan er mooi de hele uitzending bij zitten.
0: Ook gezellig.
1: Ik zou zeggen, maak er weer wat moois van. De groeten aan iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug. Bij André maak geen hoor. Ik vind het goed dat je er bent. Samen met Samba dus gezeten bij de Krommenie, bij de Krokodil in Krommenie. Nou, dat is in korte tijd de tweede keer volgens mij. Dat je bij de Krommenie bij de Krokodil was. Niet met Sandra, hè? Nee. Krijgen we daar last mee. Krijgen we rare praatjes op de zender. Dat willen we ook weer niet. Marcel Duitser hoor je zometeen. Ik zie dat Peter Krommetuin. Peter Krommetuin is er ook weer bij. En inmiddels ook wat berichten van mensen die alleen maar een duimpje hadden gestuurd. Maar even naar een compleet verhaal uit Norge vandaan. Een berichtje uit Norge van GB Gerbert Brouwer. Vanuit de prachtige Nulwegen. Zondag vertrokken. S'avonds bij Deense vrienden hun schitterend gerestaureerde Scania T143 uit 1995. Deze kijken. En gisteren via de oude Zweedse grens bij Svinesund Noorwegen ingereden. Geweldig. Vandaag trekken we richting Lardal. Graag een liedje voor Erik van den Burgt van Roxy Music. Avalon als het kan. Nou, dat wil ik wel doen. Tuurlijk. Ga ik regelen. Fotootje bij die brug is Svinesund grens. Dan ga ik even goed naar kijken. Ook de supermooie Scania van onze Deense vriend heb ik gestuurd. Oh, wacht even. Dan ga ik gelijk kijken. Ja, die brug, die boogbrug. Wat mooi is dat inderdaad. Geweldig, hè? Supermooi om te zien. Ja, en het uitzicht op zo'n meer. Dat smaakt naar meer. Lekker genieten daar, want je hoeft niet te rijden. Dat wil zeggen met de vrachtwagen. En de wagen voor Michael Nielsen onderweg Danmark. Wat een geweldige Scania, zeg. Is in die tijd ook een beetje, ik zeg oneerbiedig in die tijd. Dat klinkt gek. De 143 Scania, dan praat ik toch over de 80e jaren, denk ik. Of was het toch al 90? Deze Scania 143 is een beetje hoekig. Maar wel leuk. Die heeft de tand destijds wel goed doorstaan, vind ik. Ik vind het echt heel mooi. Prachtige kleuren ook. Echt leuk om te zien. Maar goed, dat heb jij met eigen ogen bekeken. En niet alleen jij, maar Erik dus. Erik van den Burgt en GB Gerbert Brouwer. Ik ga voor Roxy Music opsnorren. Goed? komt er zo aan. Onderweg op KBC. Goed, Erik van den Burg dus en Gerber Brouwer, saampies onderweg in het Zweedse. En ik moet heel even checken. Noorwegen was het berichtje, neem me niet kwalijk trouwens. Ik moest nog even de groeten overbrengen aan JW, Appelbol, WNA, die hoek al net als Kaniko, Adrie Goedegebuur en Fred de Wild. Fred de Wild, jongens, hij is erbij. Hij krijgt de groetjes van GB en van EVDB. Goed, Erik is met een K, dat klopt. Ook Erik in Haarlem schrijf je met een K. Goedemorgen, Bob en luisteraars. Druk bezig met het leeghalen van mijn Shazam-bibliotheek. Nummers verzameld vanaf maart 2020. Van alles wat zo ook vanuit het Brabantse van de Vliegende Panthers met houdoe. Oké, vind je dat leuk? Als Henk er vandaag niet bij is, Henk hier van Oostvogels gisteren wel, dan hebben we toch een mooie houdoe te pakken. Op die manier. Oh ja, ja. Iedereen een mooie dag. En tot de volgende keer. Erik de ABP'er. Vanuit Haarlem, jongens. Het mocht weer wat kosten. Onderweg op KWC. Tot zover even deze ronde. Ja, je gaat meer post voorgeschoteld krijgen. En als je zelf iets wil sturen, gaarne. Messenger Bob van Beten. En Bob, het kbcradio.nl. Hier zijn de Jacksons.

9, bijna 10 voor 12 dus. Zometeen bij KBC Bob Dubbelop. Ah, ik heb het er niet heel veel nadruk op gelegd en dus niet nader erover gehad. Maar het gaat een artiest worden, een groep worden waar ik het eerder over had vanmorgen. Tja. En nog even spannend houden, natuurlijk, is leuk. Een beetje spanning, anders is het ook niet leuk in de relatie die wij hebben, toch? Marcel Duitser, wat is hij aan het doen? Nou, ik heb in Woudenberg geladen om vanmiddag te gaan lossen in het Duitse Ochtrop. Dus ik ben er de hele uitzending bij. Waarschuwing van Marcel. Dankjewel Marcel voor deze waarschuwing. En je wil een bakje koffie van mij? Nou, bij deze dan. Hier, bakje zwart. Peter Krommetuin, goed dat je er bent. Gezellig ook. Ik doe even een duimpje van jou terug. Bij jou terug in je messengerbericht. En combi 1 kun je Golden Earrings met die S draaien. When the Lady Smiles. Nee, Lady Smiles is het. Volgens mij. Speciaal voor mijn broer die in het ziekenhuis ligt. Ja, gisteren vermeld in de uitzending. Dat is niet nogal wat met zijn trombose aan zijn linkerbeen. Voet. Hoe is het met je voet? Nou, niet goed. Zeker niet. Ik zag die foto's, ik word er akelig van. Dus, when the lady smiles, when the sister smiles, denk ik dan eerder gezegd. Goed, het doet mij denken aan die videoclip in die zaal met die speciale apparatuur en die grote injectienaalden. Oh, vandaar, ja. Dat jij erbij nadenkt zo. When the lady smiles. Ja, dan komt die zuster komt naar je toe, hè. Ja, die zuster hoop je, als je dan toch in het ziekenhuis ligt, dat die zuster jou komt, Het woordje injecteren ga ik niet gebruiken, is ook een beetje gek natuurlijk. Maar die kwam eraan met zo'n grote spuit, precies. Ja. Combi 1. Zou die luisteren? Denk het wel, hè? Ja. Doe ik het in het volgende uur, goed? When the lady smiles. Maar beter kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen. Hoewel, ik krijg die traan in zijn ogen, want dat had hij ook graag willen doen. Op de baan voor baan. Goed, Jan Gimbis. Dankjewel voor die leuke foto's, zeg. Hey, dat ziet er heel erg Duits uit. Even de pauze goed benutten, want ik ben nu tijdens de pauze een rondje aan het wandelen met onderweg op de achtergrond. Kijk, hartstikke leuk. Je had een toertje Duitsland-Zwitserland, liet je weten. Ik denk dat dit Duits is, wat ik nu zie. Ga ik zo'n beetje vanuit. Bedankt voor de foto's en een goede wandeling gewenst. Altijd even gezond, even de benen strekken, zoals het heet. GB is niet Gerbert Brouwer in dit geval. GP, moet ik dan zeggen, is Gerben Pap. Die is erbij. Vandaag wordt er geen alert verstuurd, trouwens, Gerbert. En nog eventjes over scheerapparaten gesproken. Ik deed het al met een scheermesje, dat wil zeggen vrijdagavond voor het laatst. Dirk Lambiek die zegt, scheerapparaat gebruik ik pas als ik in de buurt van mijn vrouw ben. Pers de groetjes aan de ex-collega's van Apeldoorn. Dirk, dankjewel voor je berichtje, man. Hartstikke goed. En het is een beetje stoppelig, dit bericht. Ja, prima. Oké. Ja, mijn vriendin en vrouw zei eigenlijk, laat die baard maar staan. Ik zeg, hoezo? Dat kriebelt toch? Nou, vind ik wel lekker. Goed, tot zover de intimiteiten. Voor Erik. Onderweg met GB Gerber Brouwer in Noorse is dit Roxy Music en Avalon. En we doen er nog eentje van Roxy Music. And

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus...

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het Kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.

Incognito. Altijd leuk om af te kondigen op de een of andere manier. En Jocelyn Brown en Always There uit 1991. Ik vind het ook leuk om aan te kondigen trouwens, maar dat doe ik dan niet meer. Want dat heb ik al niet. Nee, die mogelijkheid heb ik natuurlijk niet meer. Onderweg op KWC. Hey, goedemiddag. Gezellig dat je er bent. Ik ben enthousiast. Ik heb net een tosti opgehaald bij de kantinejuf. Mocht je ook een tosti hamkaas of kaas willen, pas een probleem, even bestellen via mij. Messenger Bob van Beter. Of mail, hè, bob@kbcradio.nl. Mail is rustig op dit moment. Nou, dat is wel prima. Het is trouwens ook nog een aparte dag die wij vieren vandaag. Het is de Wereldmelkdag. De Internationale Dag van de Kinderen, moet ik even aan denken. De Dag van de Jonge Jury. En de Internationale Dag van de Sekswerker. De oudste beroep van het land. Van de wereld, geloof ik. Hè? Ja, van de wereld. Ik ben niet zo'n wereldkenner, hoor, wat dat betreft. Op dat vlak bedoel ik dan. Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. Cowboy Phil, gisteren het laatste half uur ben ik erbij geweest. Ik mag weer blijven eten bij Sonja. Voor Sonja doe ik alles, was een liedje van Rob de Nijs. Dat is een leuk plaatje, Philip. En haar ex-man. Wens jullie alvast een fijne uitzending en veilige kilometers toe. En tot morgen, Cowboy Phil. Philip dus, de beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving van de wereld dus. Ja. Is Camper weer en route? Ik kan je het antwoord meteen geven. Ja, hij is er. Stuurt even een duimpje. Gerard bij deze een duimpje terug. Gerben had een duimpje van mij gehaald, dus daar zal ik niet over zeuren. Nou, José. Hey, José. Hey, Kees dus ook, hè. En Buk. Ik neem aan dat jullie met z'n drietjes in de cabine zitten. Zitten. De drie musketeers. Goedemorgen, middag intussen natuurlijk ook wel. Bob Dubbelop heb je gehoord. Twee keer Roxy Music Avalon op verzoek van Gerben Brouwer. Voor Erik, die met hem mee is in Noorwegen. En The Same Old Scene hoor je erachteraan. Voor 12 uur. Dat was Bob Dubbelop. We hebben nog een muzikale ketting, hè, in dit uur. Michel Fugain. Hadden we als eerste. Daarachteraan Guus Meeuwis. Tranen gelachen. En Seven Tears van de Goombay Dance Band. Onthoud die maar. Goombay Dance Band. Dus een andere band mag je kiezen. Of iets met dance. Mag ook. Of Seven of Tears. Kijk. Daar mag je op aansluiten voor de muzikale kettingen. Laat me weten of je een woordje uit de titel weet of een andere artiest die daar ook op kan inhaken. Kruislings vermenigvuldigen mag ook trouwens, hoor. Meer post ga ik je zo meteen voordragen, want Barry Bennebroek heeft zich intussen ook gemeld en Robert Pieger de Tukke Tarzan is in de house. Nou, wat leuk zeg. Eerst maar even Brick House uit 1977. De Commodores, toen alles nog min of meer koek en gebakken ei was tussen Lionel en de rest van de mannen van de Commodores. Uit 1977. Best wel even lekker. Op de radio. Op AM ook.

see. De Hofnar, We Belong Together. Ik vind het een lekker plaatje. R&B. Het origineel schijnt uit 1958 te komen, als ik internet mag geloven. We Belong Together uit 1958 van Robert en Johnny. Niet te geloven, toch? Maar dat is dan Rhythm and Blues versie. Dat ga ik even checken nog, misschien wel in deze onderweg. Hofnar, de Hofnar, wel gezegd. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Terwijl ik ongeveer 10 dingen tegelijk doe en niet één ding goed kan doen, heb ik het idee. Ja, ik doe mijn best hoor. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. BB, u zomerlijze jongen! Sorry, buddy. Ik ben een beetje de toerist aan het uithangen. Goedemiddag, Bob. Straks los in het Zuid-Limburgse Weilre. Nooit van gehoord. Nou, ik wel eens, geloof ik, in mijn dromen. En daarna ga ik laden in het Zeeuwse Terneuzen. Ah, de thuishaven van de mossel. De MRC-mossel, die half op één oor ligt nu. Omdat hij de nachtvaart weer ingaat voor Mammoet Roodkarro. Dus genieten wat dat betreft. BB, u

Hummeren. Fijn dat je er bent. Robert ten Haven uit Canada. Ja, daar is Robert. Bonjour, bonjour Robert. Wat dacht je van een lekker bakje koffie uit Nederland, jongen? Wat dacht je daarvan? Bij deze. En ja, we gaan zo meteen het verhaal horen van Jeroen. Jeroen Schild. Wat is er nou vrijdag gebeurd met Jeroen, met zijn wagen? En hoe ben je er zelf aan toe? En ben je alweer, ja, je bent aan het laden, gestart. Wat een ellende allemaal. Wat een ellende allemaal. Goed. Nou, niet goed natuurlijk. Zullen we een rondje Europa maken? Even het weer doornemen met elkaar. Regen en onweersbuien op het Belgische weermenu voor vanmiddag. Ze trekken wel richting het noordoosten weg. En vanmiddag ontstaan er dan... Nou ja, wel weer nieuwe buien, maar ook zonnige perioden. Het wordt hooguit 20, 22 graden vanmiddag. In de buienperiode 14 tot 17 graden. Morgen nog een enkele bui. Afgewisseld een droge dag met buien dus, staat op het menu. Nou kijk, overdag temperaturen 18 tot 20 graden. Maar de kans deze week op aanhoudend, nou ja, niet altijd lekker weer. Dat is wat je te wachten staat. Niet helemaal lekker, zeg ik dan. Nou ja, goed. Een rondje Europa maken we ook in Italië de komende dagen ronduit zonnig en droog. Met name in het zuiden temperaturen die richting de, nou toch wel 26 tot 28 graden, dus richting het 30 niveau gaan. Het tropische. In het noorden gaat de temperatuur geleidelijk aan omlaag. En daarnaast, naast die zonnige periode, komt er ook wel een bui voor. Een enkele onweersklap kan er ook tussen zitten. En vooral vandaag en morgen is het best wel wisselvallig. Met verspreid fikse regen en onweersbuien in Italië. Kan veel regen in korte tijd vallen. En wateroverlast ligt op de loer. Zomerweer nog altijd in Spanje. Op de meeste plekken verloopt elke dag deze week wel zo'n beetje zon overgoten. Met hoge temperaturen. Madrid, midden Spanje 35 en aan de costa's tussen de, nou ja, zeg maar 26 en 29 graden. En op de weilanden is het heel stabiel. Op de Canarische eilanden, zeg ik nog maar een keer, gewoon 23 graden elke dag. Kijk eens aan. Dat is lekker hoor. Portugal is trouwens ook lekker, lees ik. Ja, wel 23 graden in Porto, noordelijk, en Lissabon 26. En Albufeira, oei, dat gaat mij dan weer te heet aan de voeten worden, onder de voeten worden. 34 graden. Oké. Madeira, zonnig Madeira, een van die eilanden. Nou ja, als je richting Canarische weilanden van Spanje vliegt, passeer je ook Madeira. En dan, ja, UV-index 11. UV-index 11. Ik zeg, daar hangt de rode vlag uit. En anders zijn het je voeten wel. Parijs 25 tot 29 graden in het zuiden en oosten. Oh nee, Parijs 26 is niet waar. 26 graden bordiet gehaald in het zuiden en oosten van het land. Richting de 29 graden zelfs. Vanaf morgen neemt er weer wisselvalligheid toe in Frankrijk. En dat is ook triest voor al die mensen die de Alpe d'Huez gaan beklimmen. Want donderdag is het weer Alpe d'Huez. Hadden we vanmorgen nog even over in het Utrechtse, trouwens elke dag. En Peter Leijendekker zegt, dat kennen wij wel, hè? Dat Alpe d'Huez verhaal. Jazeker. Er komen wel weer goede herinneringen boven. Zeker weten, Peter. Voor de koude voes onderweg. Maar ja, Luxemburg, dat spreekt een beetje voor zich. Ingeklemd tussen Duitsland en België en nog meer. Frankrijk, oké. Temperatuur stijgt vanaf woensdag, dat is morgen weer elke dag een graadje. 18 graden wordt morgen verwacht. In de loop van het weekend nemen de neerslagkansen die er vandaag zijn wel af. En geleidelijk aan wordt het wat warmer met temperaturen oplopen naar zo'n graad of 22. Lekker als je even staat te tanken daar, hè? Heerlijk. Voor Duitsland geldt een wisselvallig weerbeeld van het noorden, westen en midden. Ja, midden ook. Ja, stapelwolking overdag die uit kunnen groeien, die wolkenpartijen, tot onweersbuien. Met een graad of 22 maximaal. Vooral vandaag, morgen niet en donderdag, kunnen actieve buien lokaal voor overlast zorgen. En daarna wordt voor Duitsland de buiige periode een beetje afgewisseld door droge momenten. Met ook veel ruimte voor zon. Zonnige en droge periode, ook met enkele buien erbij. In Oostenrijk ook weer een afwisseling. Felle exemplaren, kans op onweer zitten tussen 20 tot 25 graden. In het oosten van Oostenrijk de meeste ruimte voor zon. Voor Zwitserland geldt een beetje wisselvallig de komende dagen. Op sommige plekken kan een actieve bui er onweer bij zitten. En de temperatuur doet een beetje een stapje terug in vergelijking met gisteren bijvoorbeeld. En zeker morgen
Dan regent het langere tijd in Zwitserland. Temperaturen nog altijd 16 tot 19 graden in het noorden. Terwijl vandaag de 22 en misschien ook wel 23 graden bereikt kan worden. Even nog naar Scandinavië, omdat we daar al berichten vandaan kregen uit Noorwegen bijvoorbeeld. Ja, de eerste dagen deze week is het nogal bewolkt. Regelmatig valt er regen. 16, 17, 18 graden en het wordt wat warmer. De neerslagkansen nemen vanaf vrijdag weer af en vaker komt de zon erbij. Ook voor Zweden. Het is nog eventjes droog, maar de neerslagkansen nemen dan wel weer toe. Temperatuur in de omgeving van Stockholm elke dag zo rond de 20 graden Celsius. Het is 5:30. Onderweg Gerbert en Erik. Nee, niet Erik van Ypenburg. Nee. Erik van den Burgt. Die vond Roxy Music leuk. En wie ging er ook weer? Ja, voor Wim Groteboer. When the Lady Smiles. Van je broer. When the Lady Smiles. Combi 1. Sterkte Wim in het ziekenhuis. Dus

0: grote boer in het ziekenhuis met een voet die veel te groot is, zeg maar. Hij leeft niet op grote voet, maar het is wel belangrijk dat het allemaal weer een beetje beter eruit komt te zien. Trombose in de linkervoet, dat is niet goed. Wim Sterkte, plaatje van je broer, voor je broer. Nee, vanuit je broer is een idee. When the lady smiles. De zuster komt je helpen, hoor. Ja. Messentje Bob van Beten. Ideetjes voor de muzikale ketting komen binnen, dat is mooi. We hadden gisteren als laatste 7 Tears van de Koen Bay Dance Band. En Erik van Liepenburg komt met het idee. Die had ik niet genoemd vandaag, maar die hadden we wel vrijdag erin zitten. Make Me Smile van Cockney Rebel. Het was vrijdag de derde schakel in de ketting. Nou, kan het wel vandaag, maar ik vind het niet zo mooi, moet ik je zeggen. Dus dan graag iets anders. Iets op 7 of Tears of Goombay of Dance Band. Maar niet Make Me Smile van Cockney Rebel. Omdat die eigenlijk al pas geweest is. Dus daarom. That's why. That's why. Onderweg op KBC. Andere ideeën zijn welkom bij Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Oké, José, Kees en Buk, we zijn nu bij de Mont Blanc. Even een rondje Milaan uitlossen aan het einde van de dag. Heerlijk, wat een lekker vooruitzicht. Hans de Viking heeft zich gemeld. Eagle Sky komt nog even met een bericht. Oh ja, en Jeroen. Natuurlijk komt Jeroen erbij. We willen toch nog wel even het verhaal van Jeroen horen. Jeroen Schild, naar aanleiding van die aanrijding. Dat hoor je zometeen na 12:30. Bij KBC. En ik heb nog post. Ah, Radio Wall of Sound. Zal ik dat een keer laten horen? Dat is dit.
1: This is Rockin' Radio, the Wall of Sound.
0: Hoor je zometeen.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse tweede ex-Loermond geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 6 kilometer file vanaf Zevenaar. Door een spoedreparatie op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarsberg en Bunnik 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De N302 Kootwijk richting Harderwijk is dicht door olie op de weg bij Garderen.
4: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandels Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020 679 0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: AM 891 en 1008 kHz op de middengolf dus. Lekker toch? KBC Radio. Daar luister je naar. Of via de app van TuneIn Radio of een andere radio-app. Of op de site, hè? kbcradio.nl. Kan natuurlijk ook. Of dit programma ook te beluisteren via baragaanderadio.nl. Hollands Palet en Drive Totaal. Allemaal mogelijk. De muzikale ketting. Het zou zomaar eens een lekkere Motown-klassieker kunnen worden. Klassieker, moet ik zeggen. In aansluiting op de laatste schakel gisteren, Seven Tears van de Goombay Dance Band. Ik heb twee suggesties binnen die alle twee dezelfde kant op wijzen. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Eerst eventjes goed luisteren naar het verhaal van Jeroen. Maar Jeroen, ik begrijp dat je het er niet meer over wil hebben. Oké, over je ongeluk van vrijdag. Nou, dan doen we dat niet. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag Bob, met Jeroen. Eindelijk. Ik ben er eindelijk.
0: Ja, ja. Nou, goed dat je er bent.
1: Ik zit, gisteren was ik een dagje vrij, hè, in verband met het ongeval van vrijdag.
0: Ja.
1: Zullen we maar niet verder over hebben. Ik heb van het weekend lekker Patricia opgehaald. We zijn lekker naar mijn huis gegaan, naar Giethoorn.
0: Ja.
1: Lekker met de boot weg geweest. Ik zeg,
0: geweldig weer.
1: Oh, heb ik net lekker een buikspek voor je gekocht op de Kamado. En ik denk, ah, blekzaam.
0: Ja.
1: Ik zeg, niks ervan, schat. We gaan naar Giethoorn. Ik wil even de kop verzetten.
0: Oh ja.
1: Ja, tuintje los, bootje varen. Heerlijk vakantiegevoel.
0: Ja.
1: Nou, vanmorgen ben ik op begonnen. Gisteren was ik vrij. Vanmorgen begonnen op de auto van een collega van me. Een DAF. Ja, ik kan daar niet mee overweg. Ik heb constant ruzie mee. Het hele dashboard en alles, rijdt voor geen meter. Maar doe maar, dat zijn de meningen die verschillen.
0: Ja,
1: ik heb juist een vrachtje bierborstel geladen. En nou, gaan wij naar Tjerkwerd, ergens in Friesland of zoiets. Ja, dus dat ben ik nog wel even zoek mee. Nou, verder heb ik eigenlijk weinig nieuws. Ja, de reparatie van de vrachtwagen duurt 2,5 week. Dus het, ik moet het even. Ik ben een springertje geworden.
0: Ja, nou geeft hij toch?
1: Ja, van de mest zit ik in één keer in de GMP en de diervoerder, weet ik het. Dat is heel wat anders.
0: Het is weer wat anders, ja. Ja.
1: We gaan wel kijken hoe de week verloopt.
0: Ja.
1: Nou jongens, goede week allemaal. En tot morgen.
0: Ja, Jeroen en jij, sterkte met de wagen waar je dan op het springen bent. Of wagen, dus moet ik dat misschien wel zeggen. En andere laling doen, wie appelen vaart zal appelen eten. Nee, dat is er niet. Ik bedoel, goed. Geen barbecue kabado's en andere dingen. Je hebt het gewoon even anders, dat snap ik, ja. En als je dan toch iets wil zeggen over het ongeluk, dan mag het wel, hoor. Ik bedoel, houd het eventjes gezellig. Maar ik bedoel ermee ook voor jezelf, hè. Dat is wel belangrijk. Oh ja, koffie is gegaan naar Canada toe, naar Robert en Haven. Die was daar blij mee. Mochten er nog liefhebbers van koffie zijn, dan wel ook een tosti. Kan besteld worden via mij, hè? Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Chrisje is er ook bij trouwens, Chrisje van Vendrich. Heb ik nog niet gezegd, maar bij deze. De Viking, dank je wel voor die foto's, want die is op vakantie. Is helemaal niet onderweg, ja, onderweg voor vakantieadres. Wat een bestemming heb jij, zeg. Slecht leven heb je ook niet te geloven, zeg. Geweldig. Ja, dit is even helemaal voor elkaar. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. De groeten allemaal van Hans de Viking. Nou, die verbaast zich kostelijk bij het zwembad, hoor. Ik zit even te denken of je nou aangegeven had wat je ook weer ging doen. Nou ja, een vakantiebestemming. Iets met zon, zeg maar. Ik zeg iets Grieks of iets Spaans of dan toch wel iets Zuid-Europees. Dat kan allemaal. Ik hoor dat nog wel. Ik weet het niet. Onderweg op KBC, Grand Père, had ik gezegd, hè, die heeft een duim van mij zelfs terug gehad. Ja, mijn linkerduim heb ik gegeven aan hem. Helemaal voor elkaar. Erik Nijhoff, een fotootje krijg ik erbij. En een verhaaltje, Erik in Canada. De koffie is op trouwens in Grand Falls in Newfoundland. Dan ben je een nieuw bakje zeker bij deze. En gisteren, zegt Erik, ik heb hier fotootjes ook gekregen van hem, kwam ik op Newfoundland een Nederlandse globetrotter tegen. En globetrotters, het zijn van die wereldreizigers die met zo'n woeste camper onderweg zijn. We hebben we gezellig even een bakje gedaan en wat foto's gemaakt. Nou, dat zal hij wel leuk gevonden hebben, een Nederlander daar. Jij dus, dan Erik. En leuke foto's gemaakt bij die vrachtwagen, die MAN die er staat. Die camper. Ik zie inderdaad, het is eigenlijk gewoon een vrachtwagen. Zo eentje die ook de woestijn in kan, volgens mij. Voor de Dakar-toestanden, zeg maar. Maar dan een gewoon Nederlands kenteken. Geweldig. 22 BRN5. Nou, dan moet hij ook wel een beetje kunnen sturen, die man die je tegenkwam. Naast jouw Peterbilt, die blauwe. Ja, geweldig om te zien. Leuk, hoor. Leuk. Ideetje voor Wie stuurde dat nou nog meer in? Ja, Tears of a Clown van Smokey Robinson voor de ketting. Of Tears for Fears en Shout. Dat zijn de twee suggesties. Eén Motown klassieker en de andere is een gewoon plaatje natuurlijk voor de ketting. Nou ja, eigenlijk kunnen ze natuurlijk alle twee. Ik vind het wel een goed idee, moet ik je zeggen.
2: De muziekketting. Schakel 1.
0: Luc, dankjewel.

Smokey Robinson and the Miracles and Tears of a Clown. Onderweg bij KBC Radio in 1967. Ja, heerlijke Motown klassieker. Vond het goed, Luc. Schakel 2 in de ketting komt eraan. Maar ik laat je nog even Tears of a Clown.

0: zie je wel. Het is K-ritme. Vond ik altijd hele leuke muziek. Net als Madness bijvoorbeeld. Goed, even een kleine ondersteuning nog voor de muzikale ketting. Donna Summer en Barbara Streisand. Wat mooi.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Het zit hem in de titel, hè? No More Tears. Enough is enough. En hierop mag je ook weer aansluiten.

0: Genoeg is genoeg, zeg ik dan. Dat woordje enough zou je kunnen gebruiken. Of een andere Barbara, die zijn er niet. Maar Barbara vinden we wel goed. Of een andere Donna of iets met zomer. Er waren zoveel mogelijkheden. Tranen, salut Bob. Wat is het toch vrolijk op de radio vandaag met al die tranen. Oké, tranen met tuiten. We gaan er gewoon voor. Maar dan maken we het qua muziekklank ook nog een beetje vrolijker, vind ik. Met Tears for Fears. En dat kwam al even binnen van de MRC Mossel. Ik vind het ook geweldig. Die muziek van Tears for Fears. Zoals zeker dit nummer. Everybody wants to rule the world.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Onderweg op KBC. Merci beaucoup, Klaas. Salut, salut. En voor iedereen een veilige reis. We gaan nog even genieten met elkaar. Van Tears for Fears.

0: Mooi rondje wat we samen konden maken in 2 uur tijd, als je het mij vraagt. Als laatste in de ketting, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. We hebben Bob dubbelop besteed aan Roxy Music. En ja, dan is het zometeen alweer woensdag. Midden van de week gaat Jos de week weer doorzagen. Volgens mij wilde Jeroen nog wat zeggen. Even kijken hoor, is hij nou wel doorgereden? Ja, hij heeft natuurlijk hartstikke veel in te halen. Jeroen scheelt nog even in de uitzending. Dat is Jeroen van Koen, zeg maar. En van Patrice, niet te vergeten. Jeroen, zeg het nog even dan.
1: Nou, even kort uitgelegd hoe het gebeurd was. We reden over de Boendestraat en er reed een zandkeeper voor mij. Oh, en die ging uitvoeren naar links. En met dat ik ernaast zit, gooit hij het stuur vol naar rechts. Oh. Ja, er zat aan de rechterkant nog een landweggetje. Maar geen richting aangeven en vol naar rechts sturen. Oh. Die heb ik in de spiegels gekregen, die mannen. Ah, ja.
0: Ja.
1: Ja, Caroline's met straks.
0: En door.
1: Dus dat was er gebeurd. Nou, en verder wil ik het er niet meer over hebben.
0: Goed zo.
1: Ben er nog ziek van. Doei.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Nou, wel blij dat jij er min of meer zonder kleerscheuren van afgekomen bent. Behalve de wagen. En dan sterkte ze dan op die... De eerstvolgende wagen waar je op je gaat springen moet beter zijn. Maar misschien is dit wel de wagen waar je de komende weken een beetje op moet gaan bivakeren, zeg ik dan. Heb ik nog koffie voor iemand? Ik wens jullie veilige rit, veilige kilometers. Mark is er vanmiddag met het zoutuur. Tot die tijd bij KWC. Meer dan 50 jaar popmuziek. En ik zeg bedankt voor het luisteren, bedankt voor het feestje. We bouwen morgen weer een feestje van 11 tot 1. Hallo, good night. En iedereen...

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nieuwe directeur duurzaamheid en communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op een paar wegen heb je wel enkele minuten vertraging, zoals op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen. Door rommel op de weg sta je 5 minuten in de file, 2 rijstroken zijn dicht. De N302 van Kootwijk naar Harderwijk is helemaal dicht bij Garderen, want daar ligt olie op de weg. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles.

0: buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De nieuwe directeur duurzaamheid en communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Tweede Kamerlid namens Pro, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is een kwartier.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel voor volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consumentenmarkt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg- en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 5 minuten voor de grens. De A12 vanuit Arnhem heb je tussen de afrit Beek en de Duitse grens ruim 5 minuten tijdverlies. En er staat file op de N318 van Varsseveld naar Winterswijk. Bij Winterswijk doe je er 20 minuten langer over.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
2: Twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven met een vertraging nog 10 minuten. En op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, bij Wateringseveld 3 kilometer file met een kwartier op onthoud.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 5 minuten vertraging. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Bij de werkzaamheden bij Wateringseveld staat 2-3 kilometer file. Om precies te zijn met 20 minuten vertraging. Miami Girl.

Over donderend zijn we begonnen met Status Quo en Down Down. En net Rupert Holmes en Escape, de Piña Colada song, in vele talen aan het vinyl toevertrouwd. Dit is het Zoute Uur. Aan bakboord een draaitafel en aan stuurboord ook een platenspeler. Mooi hè, al die namen voor grammofoonplatenspelers. Tijd voor een nieuwe editie van onze zeezender show, met zometeen Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Roomba Tres hebben we, maar nu Sly and the Family Stone en Dance to the Music.

0: Dat was Dave Davies op KBC Radio in het Zoute Uur met Death of a Clown. Zo meteen een leuk zeezenderverhaal, dus hou hem aan die radio. Ga niet naar een andere zender, blijf bij KBC alsjeblieft.
1: This is Ian Anderson in het Zoute Uur.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft vooral te maken ook met het slechte weer. Op een aantal plekken vallen zware regenbuien. Wat opvalt op dit moment is de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein doe je er een klein kwartier langer over. Op de A10 aan de noordkant van Amsterdam, tussen afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond, 10 minuten vertraging.
8: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
9: Miami Dade. Here's the new Radio Caroline.

Dance Little Sister, aldus Terence Trent D'Arby. Zometeen Clank Campbell, maar eerst even dit. De man die aan de wieg stond van Radio Mi Amigo was wafelbakker en muziekuitgever Sylvain Tak uit Vlaanderen. Op het gelijknamige zendschip, de Mi Amigo van Radio Caroline, nam zijn radiostation de plaats in van de Vlaamse radio. Pionier Radio Atlantis. Ja, er werd wat gewisseld, zal ik maar zeggen. Clank Campbell, die had ik beloofd. Hier is hij met By the Time I Get to Phoenix.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
3: Je kan veel zeggen van die Wrangler jeans, maar of je rechts bent of links, Wrangler jeans zitten anti-autoritair democratisch. Eén pijp links, één pijp rechts. En de politiek blijft in het midden.
4: Wrangler, die zit.
5: Ik zag twee vissen
6: samen smissen.
7: Oh, dat was een wonder.
5: Het was een wonder boven wonder.
6: Dat die vissen smissen konden.
7: Hi, hi, hi, ha, ha, ha.
5: Ik stond erbij en ik keek ernaar.
6: Met in mijn hand een zakje smis.
7: Omdat dat zo lekker is.
8: Als je zo flauw bent, neem je gewoon een hartig zakje smis tussen de.
7: Goeie smisdag.
2: Dit is Branding.
9: Radio gets to ya.
2: Elke morgen tussen 9

Ray Parker Jr. en de radio met R-A-Y-D-I-O. Dat allemaal in het Zoute Uur. Deze editie is bijna voorbij. Nog een fijne dag verder hier bij KBC. Blijf bij ons.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij, waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging zien we nu op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is al opgelopen tot een uur. Omrijden kan via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan de A7 Zaanstad-Hoorn. Bij Hoorn 20 kilometer. Althans, voor Hoorn beter gezegd. Staat 20 kilometer langs rijden en stilstaan. Dat kost 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond een kwartier oponthoud. En nog altijd een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch. Richting knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunenwest. En de rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. We are-

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En het heeft vooral te maken met het slechte weer en de vele regen die verspreid over het land valt. Wat opvalt daarbij is de A1 om te beginnen Amersfoort richting Hengelo. Bij Deventer gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog altijd wel 8 kilometer met ruim 3 kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de hoogte van de Meren. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. En er staat er zo'n 11 kilometer file, werd zoals gezegd een kwartier op onthoud. Na 27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos heb je een kleine 20 minuten extra reistijd nodig. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort staat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de rechterrijstok is dicht. De vertraging is bijna een half uur.
2: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de Oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt tot nu toe erg druk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden. Met bijna 3 kwartier vertraging.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Kijk de collectie op selfness.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. De tarieven dalen met 10%. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en totaal ruim 850 kilometer file. En het zijn vooral veel dagelijkse files die wel wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met het slechte weer. Wat opvalt is om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij de Meren. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouda en Woerden nog altijd 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 18 kilometer file en de vertraging van ruim een half uur. We'll be right back.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Sauer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file, dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knoop het Kooimeer 20 minuten oponthoud. De A12 is nog altijd druk. Van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knoop het Oude Rijn. 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijdt het langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Windkracht

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen of zijn inmiddels al opgelost, maar nog altijd zo'n 160 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Meidenberg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet gebeurde ook een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Ten slotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een kwartier vertraging.
8: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
9: We are officially the hottest AM station.
10: 8, 9, 8. Windkracht 6.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste op het auto of bijzondere files staan nog op de A27 om te beginnen. Utrecht richting Gorkum. Bij Knobbert Lunette een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In korte file op dit moment nog in het zuiden van het land op de A27. Gorinchem richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout. 4 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud.
4: Breek.
5: Ja, Breek, kom dan maar even uit. Hier is de speudelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Breek.
5: Ja, Breek, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Wil Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen. Nu zijn dat er maar 116. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam de Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de man dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
11: Jouw hit.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen subitramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewout van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.